Dit was Sally Vaughan met Somewhere Between. Ja, ons is nou so in die laaste pylvak met ons laaste vier liedjes, voor ek dan afsluit met die gouwe ouwe. Ons gaan nou luister na Sias Reineke met Sproeties, Teens Jordaan, Vreemde Stad, Thys Bosveld Klong met In die Middel, Jody Wayne, Any Dream Will Do.

donker word, die lucht zo blauw. Ek sit hier in my flat alleen. Die lucht is vars, die reen is stil. Die aanse wil skaars begin. Ek's vreemdeling, een vreemde stad. Niks branders, oorkandeer die pad. My deur staan heeldag waarheid op, maar nog net stilte het hier ingeloop.

kan, het jou laat achterblij om te wachten voor mij. Als alles om jou wegraakt en die wereld jou maar mantra, als die muren om jou begin kraak, die gemmer branden wijn men raak, tussen steegjes en gebouwen,

het uit. Ik jou laat achterblij om te wachten van mij. Het jou laat achterblij om te wachten van mij.

Nonsê, goeiemôre, goeiemiddag, waar kol julle vanaand luister? Ek is DJ Tashes en julle vibe weer eens saam op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Nou ja, ek wil vir oom Willie julle en die res van ons lande hier by die Jagkamp Pap en Grill wat vanaand gaan saam vibe, sê baie welkom en ek hoop julle skud julle sal warm vanaand. Dan wil ek ook sê baie welkom vir ons mede omroeper, oom Pieter Du Plessis en dan ook Jannie Du Plessis, as ook ons vriend daar uit Kempton Park uit, dis nou DJG, of terwyl Gerard Bekes. Ek hoop julle allemaal wil lekker saam. Nou ja, kom ons trek een bykie weg hierso, met lekker remix daar van Calvin Harris, van Ellie Goulding se liedjie Outside. Hy klink so.

Wie is anders dan die einde van hierdie lekker mashup van Cascara en Groove Coverage. Volgende natuurlijk die SSNN Presley's Revive G-Mix. Hoewel gedeelte daarvan van ons vriend van DJ Gia. Of van blablabla. Van Tintin Park af. Dit is nou DJ Gia.

Dan is dit ook nou natuurlijk tyd vir 'n paar verjaarsdae. Terwyl ons nou verder waak hier op DJ G's Elvis of Presley's Revive Jimmix. Onder andere geluk met Deleen van Heerden, Gerard Besuidnout, Karen van der Merwe en Clem Ferrara, blablabla, sy verjaarsdag. Hoop jylle verjaar vrek lekker vandag. Aan die ander kant, met ons bekendes, is daar 'n Duitse actrice, Sibylle Kekilli. Ek hoop ek het daai reg uitgespreek. Sy het onder andere in Game of Thrones gespeel. Sy is in Heilbronn, West-Duitsland gebore. Nou ja, hier gaat ons natuurlijk met 'n lekker remix daarvan Game of Thrones, Surfie.

0: Hey, lekker loop die ookie.
1: Ander bekende wat vandag verjaar het, is in 1967 gebore John Franklin. Hy het onder andere in The Addams Family gespeel, dis nou die oorspronkelijke een. En hy is gebore vandag in 1976. Of 67, in Blue Island, Illinois, Amerika. Nou ja, hier gaat ons natuurlijk met Adam's Family.

As hy nou gewees, Aaron Family, hoe se film Strauss, mag het reen, daar waar jylle kamele wei. Met ander woorde, baie geluk met jylle verjaarsdag en mag jylle geseënde jaar hê. Hier gaat ons nou met Really Don't Care van Da Bros en Janet Tung. Daarna, When We Were Young van David Guetta en Kim Petras. En dan so'n bietjie Pulse Driver met Oxygen. Hoop DJ G geniet daai ookie. Jylle luister na Techno Tuesday.

Die ook hier vrek langlaas gehoor. Van een remix van hom, wat een mashup van hom en een liedje van Eminem is, maar hom ga ik hier op die show speel nie. Familie Radio. Hierna, ou 800 Heaven, gevolgd door Anthony Giro's Last Melody en dan Andy G's Believe.

Trek ons nou weg met 'n lekker mix daarvan, Abracadabra van Lady Gaga. Dis Good Brothers remix. En dan Daniel Kane se All Around the World, net na hom, gevolg deur bietjie Bellissima. Iets van Way Back When gerequesteer. Ons eie omroeper, Jannie Du Plessis.

lekker loop die ookie daai, die oude uit. So gepraat van oude, na hierna bykie Mabel met Bam Bam, en dan nog so deel van die SSNN Presley's Revive G-Mix van ons vriend in Kent en Barkhoff. Net hier op Techno Tuesday.

Dan gaat ons nou met Sky of the Chosen, een van my nuwe songs wat soortgelyk gelede gereleased is. As jy hom like, gaan soek om TikTok, nie TikTok nie, hy is op YouTube Music, as ook gewone YouTube, en dan Spotify, iTunes, al die res. Gaan soek om Sky of the Chosen.

Laat lopen dan met nog een gouden oude key. I think we're alone now. Hierna Andy Whippie's See the Light. Dan die laatste deel van die SSN Presley's Revive G-Mix. En dan moet ik ongelukkig nog groet met Bittersweet Goodbye. Van HBZ en Jerome.

0: slaapt meneer Jenny van Skoor. En kom ons geef hem een moerse klap.
1: Vrienden, dames en heren, je weet, Arend hier in 1938, dat was in Australië getoer. En toen is er vandaag daar naar die dierentuin gegaan en ons slaan aankijkt naar een kangaroo. Jouw en boy lopen samen met ons op die toer. En hij zo naar die gedierte staan en keek en toen draaide om naar ons toe en hij zei, my goodness, what a mice. Nou, al wat

Hallo julle, DJ Touch is hier so, skakel gerus in elke dinsdagavond van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam, sien julle da.

gaan. Voor die skare sal ek staan, met my mic en my gitaar, op elke stage in Afrika, want een bijmals in die ontbaan.

0: Lekker geweest daar vir jou van Chris Norman van Smokey geweest, samen met Susie Quadro, Stumbling in op Ramkat Radio. Ek sê, Pieter, ken jou putie, Audi.
1: Ja, Audi.
0: Audi Quadro.
2: Mooi man.
0: Dit is vandag een vertaalde rekening met die duet thema vandag op 19 April 1986. Die Nederlandse groep Band Zonder Naam, ken jy hulle?
1: Ja, BZN.
0: BZN. Die groep het begin in 66 en na baie jare op 16 juni, dis in 2 dae terug, maar in die jaar 2007 het hulle hulle laaste optrede gehou. So hulle het van 66 tot met 2007 het hulle opgetree. Dis baie jare.
1: Dis jammer hulle het opgehou, want ek het nogal van hulle gehou.
0: Die finale groep lewe gewees, Carola Smit, sangeres, Jan Keizer, John Meyer, Dick Platt, Jan Tripp, Jack Veerman, en ja, dis die band gewees.
1: Geen wonderlis band sonder naam genoem nie. Daai name. Mooi Annie.
0: Maar hulle het een liedjie gehad, hy is uitgereik op die 19 April 86. En hulle weergawe het link so.

0: Nou ja, allemaal kennen natuurlijk de Walsing Maria, hè?
1: Ja, die walsende Matilda.
0: Maria.
1: Maria.
0: Nou, dat is hier rondom 1990, nee, zo. Iwerste na jaren.
1: Ja.
0: 1990. Toen wordt er opgegeven weer van die Atelierse kant af, zoals bij Annelijk is van de Europese afkomst, om Afrikaanse woorden voor de liedje te gaan schrijven. Hij wordt opgenomen door de Portugees, geboren in Lorenzo Marx op die, of 1950 in Mozambique genaamd Manuel Discorsio.
1: O ja, ja.
0: En de dame geboren Janita Sari Redlinghuis van Zuid-Afrika.
1: Ja.
0: Dat is gezongen dan later in de klas.
1: Ja.
0: Nou, ik heb afgelopen zaterdag gezongen bij de kinderreismos en terwijl ik optreed, zat een beetje voor mij. En elke keer wat ik zing, maak ik een video van.
1: Wat?
0: En zo tussen twee songs, toen kwam ik bij dit mij, You Remember Me.
1: Ah.
0: Met zo'n porig gezegd zijn.
1: Ja.
0: Voor me, kijk om ze, mij donder. Zit mijn als een boetie.
1: Mij
0: magisch. Hij zegt, al die video's van mijn heel aanstier.
1: Ja, mij magisch.
0: Zo, om Manny, mijn heel scoort zo, en je niet het lasen, Janita het lasen. In die 90 zit hulle die liedje in Afrikaans opgenomen, een opdracht van die opname atelier, in, of je plattecontract.
1: Ja.
0: Plekkie. Die label. En toen denk ik zo, feestijdse wijsie.
1: Oh well, ja.
0: Dus ik mag zeggen, is Walsing Maria en Walsing Matilda. En imagine, feestijdse wijsie.
1: Spotje in mij.

Howdy, my naam is André van Rooyen van Ramkat Radio. Skakel elke woensdagavond in om 7 uur en kuier saam met my en Hanwee op iets van als lewendig op www.ramkatradio.co.za waar ons nie sag koop nie.

Morgen by Iso 8:22, Saterdag 14:24. Morgen Bloemfontein 9:00 op 18:00, Saterdag 11:00 op 14:00. Morgen Kaapstad 15:23, Saterdag 17:23. Morgen Durban 17:00 op 20:00, Saterdag 15:22. Morgen Johannesburg 8:00 op 17:00, Saterdag 8:14. Morgen Kimberley 12:00 op 20:00, Saterdag 13:00 op 17:00. Morgen Mafeking 11:00 op 18:00, Saterdag 9:16. Morgen Mbombela en Nelspruit 10:00 op 16:00, Saterdag 11:00 op 18:00. Morgen Pietermaritzburg 8:00 op 20:00, Saterdag 7:22:00. Morgen Polokwane, Pietermaritzburg 9:00 op 16:00, Saterdag 9:15:00. Morgen Port Elizabeth 12:00 op 20:00, Saterdag 17:23:00. Morgen Pretoria 9:00 op 18:00, Saterdag 10:00 op 15:00.

0: Crouch Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.
1: Hey motor, lekker donderdag aand hier op Ramkad Radio saam met legendaris Janie Du Plessis. Luister lekker van die Kaap af, ons het nog by die kantoor en wil al die nuwe luisteraars sê baie welkom. Lekker aand vir almal en geniet die show saam met Janie hier op Ramkad Radio op CO.0. My maat, gooi my les. O ja, en natuurlik Pieter ook. Die coolste komkommer in die huis.

0: Hallo julle, DJ Tarsh is hier so, skakel gerus in elke dinsdag aand van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam, sien julle daar.
1: Geef je Elton Johnson met Dua Lipa, die Pnau remix, Cold Heart op Ramkat Radio.co.za.

0: Kon nog een cold hard geweest half uur van Elton John samen met Dua Lipa op Ramkat. Is nou al nou, half 7 en ik heb nog een kranken zelfs niet zo voor 5 en ik heb nog niet weer gereplied. Ik denk dat hij bij die werk nog zo. Ik heb nog gelezen en nog niet weer gelezen. Niet zo. Ik denk dat hij bij die werk nog op Parijs. Zo, is het niet genees gekregen als algemene muziek tot vanavond 7 uur toe?
1: Ja, meer muziek hoe beter, nee.
0: Op een keer vanavond ook van jezelf. Als je al die pad van Kempton Park af wat ook vanavond. Heel zo, ze zijn samen luister. Ons luister nog van we gaan af. Mooie muziek vanavond, jullie twee. Baie dankie voor jou. Pieter, wat ga je met jou? Waardeer.
1: Nee, baie dankie. Dit was lekker geweest.
0: En amper een challenge om iets weer te krijgen.
1: Om so'n bykie, soos ek begin gesê het, iets te krijgen wat so'n bykie onbekende sangers ook te krijgen. Of sangers, nee, ek stel het verkeerd, sangers te krijgen wat nie baie bekend geraak het nie. Nee. Wat saam met iemand baie bekend de weet gesing het. En
0: collapse.
1: Wat is succes?
0: Dis hy.
1: Ja.
0: So welkom vir hulle, dis om ander te handelen en Jaco van der Rooij en enske ouma ook vir vanavond saamkeier. Op die goeie met die show donderdag 5 tot 7, al die pad van die jagkamp pap en grill af hier op Ramkat Radio. Pieter.
1: Ja, Jannie.
0: Mixed emotions, onthou jy hulle.
1: Ja.
0: So ook een doeit.
1: Ook een doeit.
0: Mos. Just for you.
1: Mos. Dankie. Just for me.

0: Nou, dat is er geweest. Lekker geweest. Dat was die geweest. Dat was Steve Albert geweest. Dat was mijn dief en mijn duifie. Dan wonder ik... Steve en Yuri. Ik zie eerst is die main character in die video.
1: Ja. Ek het so geloer. Maar weet jy, Janie, ons, ek meen, ons nou al een paar duette saam gesing. Ek denk ons moet hierdie liedjie ook sing. Ek sal Steve se part sing en vat jy nou tafel.
0: O, nee, genuchtig, ek sal ook sing. Ek sal niet in Noor nie, ek sal basbaar die doen. Pieter, ons het elke donderdag aan ons thema op die radio. Wat is die thema volgende week?
1: Mag ek sê, was het een verrassing?
0: Was het een verrassing vir Sondag aan?
1: O, well, oké. Okay.
0: Maar ons het ook verrassing volgende week. Maar ek het nou een duet liedje op van wat volgende week ook daar kan feature in die show.
1: Dis Disney.
0: Ja.
1: Ja, Disney.
0: Ons gaan so'n klein wit hondjie hier so bietjie opmaak vir die potensie.
1: Ja. Ach nee, los my hondjie.
0: Sy slaap is nou sy toch.
1: Los my hondjie uit.
0: Volgende week, thema is Disney.
1: Dis hy.
0: Hierdie ouwe is nodig oorlede op net so oor die 80s reg onthou. Of, was dit, ek dink hy was 80 geweest, voor 80 geweest.
1: Ja, is verlede week, nee?
0: Voor laatste week, denk ek.
1: Voor laatste
0: week. Onlangs.
1: Ja.
0: Regina Bell saam met Peebo Bryson. Hy het baie, dis nie liedjie so hulle gesing, hy het baie Grammys gewen daarvoor.
1: Baie.
0: Baie, baie.
1: Baie.
0: Dit is bietjie, jy sadig liedjie vir, so op pad na eind van die show toe, maar ek moet nog vir jou speel om het so idee te gee. Dit is ook een duet, maar dis nou, dan nou, want ons vandag een duet thema het, maar die liedjie... En is nou, ek kan nou ook feature volgende week, maar ek moet ook met die oomf by.
1: Ja, ons gaan bykie kyk.
0: Gaan if you're a whole new world. Peebo Bryson en Regina Bell. En jy opbrengt a letter.

0: Dames en heren, dit is die grootste wedstrijd van die seizoen tot dusver. Telling is 21-0 in die guns van die snoeke. Die boerenworskartel in die moeilijkheid. Hulle gaan iets speciaal nodig hê om die wedstrijd terug te trek.
1: Come on. Appel, Robbie, ek die hele manne nou nodig.

Crouch Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.

daar is hy sonvanger van Revenge. En dan net voor die advertensie was ons eie Jannie. En ek moet sê, ek het so geniet. Hy het so mooi gesing, daai liedjie, dat ek, man, glo dit nou of nie, ek het eintlik trane in my oog gekry. Jo, Jannie, pragtig gewees. Nou die volgende liedjie is You're My Best Friend van Queen. En dan een Tannie Kadesbes deur Fatman. En het klink vir my of my skoonpa, kwaai skoonpa, gaan wees, hoor. Maar dan eers, You're My Best Friend, Queen.

Nou, ek moet sê, hierdie Black Velvet van Lana Miles, nogal vir my lekker, maar die Engelse woord gebruik, beat. Ek hou baie daarvan. Nou, ek meen met die afsterwe van die tragiese dood en skielike dood van Bonnie Tyler, dan kan ek mos nou nie anders vanaand as om een van haar treffers te speel nie. It's a heartache. En net daarna is die tweede liedjie van Jannie, wat ek gaan speel. Jannie Du Plessis is een van ons omroepers by Ramkat Radio, as ook, soos ek vroeger genoem het, bekende country sanger, en het al saam met Lance James, Barbara Rae, Manny Jackson en vele ander kunstenaars opgetree. Hy is natuurlijk ook baie gewild hier in ons kontry, en hy doen gereeld sy eie optredes. Ons luister dan eerst na It's a Heartache van Bonnie Tyler, en daarna The Story, soos gesing deur Jannie Du Plessis. It's a Heartache, eerste. Nog 'n hartseer van Bonnie Tyler. Onverwags en skielik, verlede week oorlede. It's a Heartache.

Wel dan, Jannie, wat een prachtige liekie, en daar sing ons eie Jannie, country singer, die liekie, The Story. By die volgende liekie, my volgende fout, nee, dit is nie ek nie, vanavond was het Jannie, so een verkeerde liekie vir my opgelaai, maar in elk geval, ons het een traditie hier by Jakkamp, Pap en Grill. Kyk, as jy nou een foutie maak, dan kry jy een rooi kaart. Ek gaan ook nie nou verduidelik wat een rooi kaart is nie, maar Jannie, ek weet jy is bezig daar met die poolcompetitie, maar jy het een rooi kaart verdien vandag. So, volgende, my volgende fout, nie myne nie. En dit word gesing deur Jay en Irene Louise van Wyk. En ons wil somme hier van Ragkamp Ramkat Radio af en Jakkamp Pap en Grill vir Irene Louise sê baie sterkte en ons hoop jy word baie gou gesond. Daarna is die goue lokkie sokkie nou ja, lekker wakker enetjie. My volgende fout, die myne nie, ek sê weer, Jay en Irene Louise van Wyk, so het lang kyk. Vergeet van

0: Ferdinand, had ik 35 kijkers, raad.
1: Oh, dat?
0: Dus is terug naar die origins van die luchten van die vijf.
1: Terug bij die OG.
0: En al het is niet genoemd hier op hierdie tafelkie van ons eten, is een John Deere grasnaaier. Je weet, en een sombrero.
1: Als je dit nou sê... In a 10-second penalty.
0: Yeah. Well, ons het verloor, is dit is ook okay.
1: Ek sien wat jy daar gedaan het.
0: Ja, letterlik, die Red Bull in die oh, is nou een Ferrari kader, maar ons het nou maar vrede, maar bloem, en maar wel.
1: Het punt huis te gebring.
0: Het punt huis te gebring. Ja, ek denk, wat een reis, hè?
1: Ek was bekommer dat het ook een vervelige reis zou uitdraai. En ek weet nie raar hoekom nie. Miskien maar het nie een sprint naweek of so iets was nie.
0: Ja.
1: En ja, dat was tamelijk aksie gewees. Ons het nou saam gekyk en ons het die screens aangehaad en overtakes anticipeer onboards gehad. O, dis ook hoekom. Kort het ons gesien, hier gaan een battle unfold. En dan of die ouwens put net voor het, of die battle het nooit gebeur nie. Maar... Ja, dit was vir my baie exciting.
0: Ek dink dit was brilliant. Ek dink die eerste draai ek opgelewe wat ons allemaal predicted is. Weet ek het al gehoor van 2 in 1 draai, dat we gaan 2 en ek nog nie van 4 in 1 draai.
1: Ja, nee, dat was...
0: Want ek bedoel, dan onder die maanden het een bykie...
1: Ja, en
0: ze... ...die hulle gras gerei.
1: Gras gesnui, ja.
0: Stom, ja.
1: Ek het as jy vraag vir jou, Louis het ons nou een penalty gekry, ek het gesien, langs die baan is al paaikies geteer.
0: Ja.
1: Wat ek nou aanneem, jy moet opblij. Is dit wel vir sy penalty was? Of moes hy om net om...
0: Daai paaikies die buik genoeg
1: gereed. Dit is en is ook, dis ook die vinnigste pad nou, terug naar die baan te doen.
0: Nou, my vraag is, moet hy nou reg uit hierdie kant en dan die double apex corner vat, of kon hy my gebeurend dat ek gesien het en het afgeslek het en die data sien? Dat hy nie die gap re-establish, which is also fine.
1: Ek, vir my, moet dit die veiligste optie wees, en die veiligste optie is nie noodwendig om van die baan af en terug in die baan in te ry nie. Hoe verder jy voor en toe kan ry, hoe veiliger is it, surely, right?
0: Precies.
1: En daai stukkie pad is snaaks geteer daar.
0: Het is, en het voel het vir my, ek dink ons al nou een bykie daar praat, maar, ek sê, dit was een bykie van een chaos, ja, en hoe die FII-stuurs het hanteer, was rarig.
1: Maar,
0: ek denk hulle is een van die grootste leerstellings hierdie jaar gemaakt.
1: Dan vooral in die race, want ek het nie vir gesê dat ek nooit het uitgesaai nie. Maar daar het Yuki Tsunoda amper 2 manne geleim op die baan.
0: Hy was Liam Lawson.
1: Excuse, Liam Lawson, ek is nog by Yuki.
0: Nee.
1: Freud.
0: Nee.
1: Yeah. Maar nou wil ek ook net by sê, Lewis het die track verlaat, gras gesnui teruggekom. En daar wat Lewis het gedoen het, was al nou een stukkie pad geteer. Maar so het Max het ook gedoen, en een paar ander ouders het ook gedoen, maar Lewis het een penalty gekry, en het was een 10 seconde penalty, nie 5 nie.
0: Ja.
1: My vraag is, het hy die penalty gekry van not joining the track safely, of het hy die penalty gekry van not following the stewards directive? Of het hy een penalty gekry van not giving a position back, wat hulle geacht het, hy moest teruggegee het?
0: Ek denk ek gaan vir rejoining the track in an unsafely manner.
1: Maar was dit unsafe?
0: Ek denk nie so nie, hulle denk so. En dit was meer vir ook for gaining an advantage. Rejoining track and gaining it. Going off track and rejoining for gaining an advantage. So,
1: ja, maar 10 sekondes dan. Die rede kom ek jou vraag, want as jy posisie gevat